0: geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep Het Hogeland.

hype, ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplines. Homie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn.

0: altijd bij de Omroep Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de antenne. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische TPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Op het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsel, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Garage Boersma slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hogeland.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet ooit sloot op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op het zaald. En over diek en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederigheid leert. Wanneer de lucht gries als een doof is. Wanneer de lucht vol als kleigrond is. Wanneer noordenwind de vlakte duilt. Wanneer noordenwind in een odem gaat. Den krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den juicht mijn land,

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: I was wrong about love.
1: Hello?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Hebt u één minuutje, één heel klein minuutje? Red ik het in één minuutje, één minuutje? Blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd aan.

ze zeker niet Chopin. Die heeft nu al de balen, die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi.

koningvoetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wijzer tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks nog heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ter nauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is licht hier in het duister. Is dit alles wat er is? Gooi ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Er is het wachten op de lente. Eerst de snijklok in het gras.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, dat mag je maar.
7: TechnischExpertJansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

puntje aan de horizon, nooit de stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. Ik wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds.

jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen krom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden. En dezelfde letters in het alfabet.

Zeekoren, kormoroon, zitten bomen, schoonmakreel. Het waar dat geur, het sliek dat glimt, in de kracht van deze dag. In blieden dat ik hier ben en dat ik het met mokken mag.

het nou? En de stroom is orenstaak, zei een ordeskoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

nodig om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort en raand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert
6: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

was om en wie dacht. Ome Willem was ook net zoiets. Zij vond het leven prachtig.

zijn nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

zegt klik, balletje tik, dat jongen bist du en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

is er dan niets meer. Ik zie dat het je raakt.

het naait van vroeger een deur boven staat. Een oom die een hollebult zegt. Door speel je als kind in je wereldje klaar. Al dreun kom je door volk terecht. Verdijn is dat pikkel, nee schim dus u brak. Verdaan er is beenmesken weer. Of zo de vindam, hoogzaam, of deel schiel. Toch steekt het vergeet je nou weer.

geluk van jouw jeugd, goeie lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat wordt.

vir en dik stil, verilderen die is bon en stuit. Mok zit op de broodstaal en de zakje op een spoor, dan komt toch altijd te kort. Dan atten we nog poffert en bon op de weg, stel weer als die zon nog lijkt. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon, business life.

don't give a penny. Fuck 2020! Save the world.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

je bek nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bed me, ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

als ik er zat. Ik zie, ik kan het niet vergeten. En eens zie je waar ik absoluut goed had.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij dood.

dan weer deur, jouw bewegen deur. Stroten en stegen op hoog in

op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker door zonne en regen. De nacht wordt al middag op suikerloden steen.

0: rauchen.
1: Wel het naait van vroeger in de boffenstad, een oom die een hollebult zegt. Door speul je als kind in je wereldje klaar, al drum kom je door voor terecht.

zit op de broodstaal en daar zak je eens voor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg. Stel weer als die zon nog lijkt. Dan zien wie nijdt, je bent met er een. Wie zien gewoon business life.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

rennen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas. Dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats kloor. Ja.

Roodje klaar, al ruim kom je door voor terecht. Verdijn is top, ik kon hij schimde ze brak. Verdaan er is beenmeske weer. Af zodem veendam, hoogzaam, dof, deel, schiel. Torst, hé, dat vergeet je nou weer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

nou. En de stroom is oren staak, zij een oude scoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert
0: Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Kermit, thanks for your help.
1: Oh.
0: And I sure hope you find Miss Piggy.
1: Oh, thank you, Linda. I enjoyed it. Bye-bye. So long.
0: Bye, Kermit.
1: Bye, Linda.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Goodbye.
0: Bye.
1: Bye-bye.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.
9: Welcome to Roots Rock Radio.
10: Hey, this is Garrett T. Capps.
11: And Justin Boyd.
10: From NASA Country. And we're from San Antonio, Texas. And so delighted that you're tuned in to Dick and Epps Roots Rock Radio Show at Omroep het Hoogeland.
12: Ja, u hoort het helemaal goed. Dick en Appes, Roots Rock Radio, het Omroep het Hoogeland. De master is terug. Helemaal een maand lang is hij weg geweest. En zijn naam is...
2: Appes Scholtens.
12: Precies. En mijn naam?
2: Dick Stoppels.
12: Ja, ja, ja, ja. We zijn weer samen in de studio. Heerlijk.
8: Ja. Wel voor een week.
12: Wel voor één week. Volgende week is hij er weer niet. En dan ben ik er niet. Maar het is ook vakantie. Maar dat is het voordeel dat je met twee presentatoren bent. Het programma gaat bijna altijd door.
8: Ja, hoe zit dat eigenlijk met die zoveelste uitzending? Daar heb ik helemaal niks. Of komt dat nog? De 250?
12: Ja, die 250ste aflevering. Dat was 4 afleveringen geleden. Maar ja, toen was jij er niet. Ja, en ik ga niet ons feestje alleen zitten vieren. Dus ik denk dat we dat verplaatsen naar 266ste. Ja. Ik vind dat een hele mooie.
8: Helemaal goed. Muziek, daar gaat het vooral om vanavond. En laten we maar direct beginnen met een lekkere, gouden oude nummer dat ik gisteren notabene op de radio hoorde. Helemaal niet kende. Ik dacht van, dat is geschikt voor Roots Rock Radio morgenavond. Hier komt hij, 6 Days on the Road. Dave Dudley.
13: When I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard,

0: get home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: Ja, ik was nog maar achter. Ik hoor mezelf niet op een of andere manier op de... Weet je hoe dat kan? Ja, nu het is niet helemaal goed. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Als luisteraars mij maar horen, ons maar horen, daar gaat het uiteindelijk om. Ik was 8 jaar oud toen dit nummer uit werd gebracht. Ik ken dat helemaal nooit van horen. Ik hoorde het op de radio. Ik dacht, ik zei net ook al, dat moet even naar Roots Rock Radio. Lekker openingsnummertje, dacht ik zo. 6 Days on the Road van Mr. Dave Dudley uit 1963. Maar we hebben elkaar al eerder ontmoet deze week natuurlijk.
2: We hebben elkaar deze week al eerder ontmoet. We hebben elkaar de hele maand juni niet gezien. Het laatst hier in de studio samen. Maar afgelopen maandag hebben we elkaar getroffen. Maar toen zaten we helemaal in het verre Rotterdam. Ja, zeker. Rotterdam. En waarom hebben we elkaar daar ontmoet? Dat ook gewoon hier gewoon in provincie Groningen kunt. Nee. Dat hebben we niet gedaan. Want afgelopen maandagavond trad in de Doelen in Rotterdam niemand minder op dan John Hiatt. En daar hadden wij kaartjes voor. Appen en zijn partner en Albert en zijn partner waren er ook. Dus met z'n vijven ja, hebben we genoten daarvan. Ik noem even een paar recensies van de kranten of in de websites van vers2.nl met John Hiatt zijn de cirkels rond. Of jullie begrepen me. Het werd een best-of show met 1 nieuwe song. En wat er ook aan zijn fysieke staat hapert, zijn stem doet het nog helemaal.
1: Ja, breekbaar. Dat kwam in bijna elke recensie. Of ik heb heel wat berichtjes en mensen die in de zaal zaten, die hier op Facebook hebben gezet. Allemaal berichtjes en filmpjes en zo. En het woord breekbaar kwam wel steeds naar voren. Dat was natuurlijk ook zo, hè? Zijn stem is breekbaar. Maar ook heel onmiskenbaar, herkenbaar. Dus dat was dan wel weer prachtig.
2: Ja, en het was prachtig. Het concert was de Solo Acoustic, de Farewell Tour. Volgende week geeft hij nog weer een concert, maar ja, echt solo akoestiek. Hij was het echt helemaal alleen. Man met gitaar, ja, wat ik altijd erg leuk vind. Maar goed, dat betekent dat al zijn nummers die we heel goed kennen, muzikaal gezien, ja, die werden in een compleet andere jasje gestoken. Zeer verrassende jasjes, zo nu en dan. Maar daardoor kwam de nadruk nog meer op de tekst van zijn geweldige songs te liggen. En daar heb ik met name heel erg van geroten. The Open Road, Before I Go, Crossing Muddy Waters, Across the Borderline en natuurlijk Have a Little Faith in Me. Een nummer waar hij niet speelde, dat gaan wij hier nu met een volle band draaien van het album Mystic Pinball uit 2012. I Just Don't Know What to Say.

0: John Hyde, I just don't know what to say. Nou, daar had hij afgelopen maandag gewoon geen probleem mee. Het was een zeer onderhoudend concert. Hij was grappig, hij was spraakzaam. Hij vertelde wat anekdotes en hij vertelde over zijn leven. En hij vertelde over de muziek. En het belangrijkste, hij speelde muziek. 1,5 uur lang, prachtig.
1: Ja, helemaal mee eens. Dat was inderdaad een gave show. Over shows en over festivals en concerten gesproken. Hey, gisteravond was natuurlijk het Mumford & Sons gebeuren in de Stadspark. Kom ik straks nog even op terug trouwens, op Mumford & Sons. Volgende week, dan ben ik er wederom niet, want dan zit ik in Weert en dan is het namelijk Bospop. En een van de mensen die ik daar ga zien is de schrijver van het nummer Wicked Game. En dat is natuurlijk Chris Isaak natuurlijk, die daar gaat optreden. Kijk ik erg naar uit. En dat nummer Wicked Game ga ik draaien, maar even niet van hem. En ik heb even gekeken op de lijsten van wie dit uitgevoerd heeft. Dit is echt een gigantische lijst van mensen, artiesten die dit nummer hebben uitgepikt om te coveren, zeg maar. En daar leent het zich ook uitstekend voor, met die prachtige gitaaropening. En in dit geval ook de prachtige stem van Heather Nova. Hele mooie uitvoering van Wicked Game. Hier is ze, Heather Nova.

0: Ja, ze werd geboren op Bermuda en daarmee een echte Brit. Ja, Heather Nova, prachtig stem. Ik heb haar één keer in de Stad Schouwburg live gezien. Ook met alleen met gitaar. En wat al grappig was, daar kondigde ze gelijk aan het begin van de uitzending. Of van de voorstelling aan. This concert will be recorded and you can buy it immediately after the show. Dus dat werd direct opgenomen en direct online gezet, zeg maar. Dan moest je €1 betalen of zo. Had je die hele show direct. Wow. Ja, dat was heel bijzonder, ja. Dat zal nu waarschijnlijk wel veel vaker gebeuren.
1: Kom meer voor
0: te worden. Ja, vast wel. Maar dat was toen voor mij helemaal nieuw. Heather Nova met het prachtige Chris Isaak nummer Wicked Game.
1: Ja, het is nu alweer een stuk leuker dan al die eenzame weken hier alleen in de studio. Vorige week had ik dan even bezoeken van mijn Canadese broer, maar dit voelt weer vertrouwd. Ik ga verder met een nieuw nummer van een nieuw album, wat eigenlijk geen nieuw nummer is en ook geen nieuw album. Het is een nummer van Rodney Crowell, Bring It On Home to Memphis. En het staat op het album Then Again. Maar dat album had hij eigenlijk de meeste nummers daarvan in 2006 al opgenomen. Maar hij legde het aan de kant. Hij was er toen niet tevreden mee. Maar 20 jaar later, er was een oude harde schijf. En ja hoor, daar stond muziek op. En toen dacht hij, oké, nu is het er tijd voor. Maar dit nummer heeft hij ook al eerder uitgebracht samen met Emmylou Harris in 2015 op het album The Traveling Kind. Dus, nieuw, nieuw en oud. Hier is hij met Bring It On Home to Memphis, Rodney Crowell.

0: Ja, Bring It On Home to Memphis, dat was Rodney Crowell.
1: Ja, ik draaide zo pas dus Heather Nova. En ik ga nog even voortborduren op prachtige, prachtige vrouwenstemmen. Ik ben eigenlijk wat dat betreft figuurlijk helemaal verliefd geworden op de stem van Hannah Reid. En de kenners die weten dat ik het dan heb over de groep London Grammar. Een drietal, ze wordt bijgestaan door een tweetal heren. Vorig jaar heb ik ze live gezien in Ziggo, een fantastisch mooi concert. En ja, hun grootste hit is eigenlijk het nummer Strong. Ga ik zo meteen ook draaien. Maar let vooral op de prachtige, fantastische stem van Hannah Reid. Hier is London Grammar met Strong.

0: Gordon vorig jaar in Amsterdam. Mocht je nieuwsgierig zijn naar meer van London Grammar, luister dan vooral even naar If You Wait. Prachtig album waar ook dit nummer Strong op staat. London Grammar.
1: Ja, ik ga verder. Voor de mensen die van live muziek houden, heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het gaat om de band Horsebath. En die groep komt binnenkort live naar Groningen. Dat is het eerste goede nieuws. Het tweede goede nieuws is, er zijn nog kaarten voor dit concert. En het was slechte nieuws. Het begint over een uur.
0: Ja,
1: dus moet je
0: doe
1: even,
0: maar niet. Blijf maar luisteren naar
1: Dan moet je even snel zijn. In Groningen spelen ze. Maar deze Canadese band, ze komen uit New Brunswick. Ja, in Canada, New Brunswick. Tegenwoordig wonen ze in Montreal. Vorig jaar waren ze ook al te zien op het Take Root Festival. Ik heb er enorm van genoten. Helaas moet ik vanavond voorbij laten gaan van de plicht hier in de studio. Root natuurlijk. Maar we kunnen toch een beetje van genieten met het nummer Only in My Dreams.

0: Ja, een heerlijke nummer. Only in my dreams van Horst Bath. En het gaat over alleen in zijn dromen is zijn geliefde er nog. De maan komt op, de sterren spelen een melodie. En hij wil vooral niet wakker worden.
1: Ja, gisteravond dus in het Stadspark. Mumford & Sons schijnt echt fantastisch geweest te zijn. 40.000 mensen waren daar aanwezig. Prima weersomstandigheden en natuurlijk fantastische muziek. En ja, gistermiddag was ik even bij mijn zoon op bezoek. Die ging ook heen met zijn partner. En hij zei, weet je wel dat ze een nieuwe plaat hebben? Nee, dat wist ik dus niet. Maar ze hebben inderdaad een nieuwe plaat uitgebracht. Met nogal wat duetten daarop. En er staat één prachtig duet op met niemand minder dan Chris Stapleton. En dat ga ik draaien vanavond. Avond hier van Mumford & Sons. En dat wordt dan het nummer Here. En de plaat die, even kijken hoor. Kun jij even kijken, want jij hebt mijn lijstje, hoe die plaat ook alweer heet. Dick geeft mij het lijstje even.
2: Here.
1: Prize Fighter heette die plaat. De nieuwe cd of plaat, LP, hoe je het ook maar wilt noemen. Daar staat het nummer Here. Dus samen met Chris Stapleton. En let op als die Chris invalt. Zeer markant zoals we hem kennen. Mumford & Sons.

0: Ja, helaas voor die 40.000 mensen was Chris Stapleton hier niet bij gisteravond in Groningen. Maar hier wel degelijk op dit prachtige nummer Here. Ja, Dick zat er opeens een beetje doorheen te schreeuwen. Hè? Maar dat slaat eigenlijk op het feit dat wij inmiddels 3 verzoekjes hebben binnengekregen. En ondertussen gaat Dick die even opzoeken. En hij zei, hij staat erin. Ja. Dus dat betekende dat we die ook gaan draaien straks.
1: Ja, zeker. Ja. Maar we gaan eerst even naar de Desloons. Zo spreek je het uit. Ik heb het even opgezocht. Ik sta altijd te zoeken van hoe spreek je dat nou in vredesnaam uit? Desloons, groeit het op de Franse toer? Nee, Desloons. En het is genoemd naar de Desloons Street in New Orleans. Ze hebben onlangs een nieuw album uitgebracht. Don't Let It Die, Volume 1. Ja, en daarop staan heel veel covers. Prachtige covers van prachtige artiesten. Johnny Cash, Clifton Chenier. Shelby Lynn, Pat Reedy en tal van andere artiesten. Dus we gaan luisteren naar het nummer I'm Gone van de Desloons.

0: Ja, de Death Loons en die zongen I'm Gone. Wij nog niet, wij zijn bij je tot 9 uur.
1: Ja, nieuwe ster aan het firmament. Voor mij in ieder geval op de Americana vind ik toch wel, hoewel hij uit Zweden komt. En volgende week ook optreden in Weert, dus ga ik ook nog live zien. Heerlijk. Jesper Lindell, heerlijke muziek maakt hij. Hier is hij met West Coast Rain.

Westcoat Rain. Nee, West Coast Rain moet ik zeggen. Jesper Lindell. En dat deed hij waarschijnlijk samen met de band. Moet ik even kijken. The Brunswick Sounds. En dat weet ik omdat ik even heb opgezocht. Want ik meende me te herinneren, gelezen te hebben, dat ze naar Groningen komen. En dat is ook zo. Volgend jaar pas, 20 februari, brengt Jesper Lindell samen met de Brunswick Sounds een ode aan de soul van het Amerikaanse zuiden eigenlijk. En met hun kenmerken, de mix van soul, southern rock en Americana, brengen zij... brengt Jesper Lindell en zijn band een warm en bezield eerbetoon aan deze tijdloze muziek. Aldus de reclamespotje van Spot. En dan nu, ik noemde het zo pas al, we hebben een drietal verzoekjes binnengekregen. Van de eerste van Albert. En hij zegt, ik heb weer een verzoekje. De voor mij onbekende band The Waves, W-A-I-F-S, uit Australië. Ze zijn al vanaf 1992 actief in de folk rock scene en hebben al een flink aantal albums gemaakt. In 2003 waren ze de support act van niemand minder dan Bob Dylan tijdens zijn Australië tour. En ook traden ze al eens op in de VS op het Newport Folk Festival. In Europa zijn ze optredens bekend in de VK, de United Kingdom, Ierland en Denemarken. Maar in Nederland zijn ze waarschijnlijk nog niet gespot. Van hun album graag zet Albert Up Apple Night, zo heet het album, het nummer Lighthouse. Nou, hier zijn ze. The Waves of the Wives. Nee, ik denk The Waves, maar dan wel W-A-I-F-S. Uit Australië met het nummer Lighthouse.

0: Ja, ik heb toch zo'n donkerbruin vermoeden dat ze toch The Wives heten.
1: Denk ik ook.
0: Denk het ook. Het zijn twee dames en een heer. Ze deden eerst alleen maar Bob Dylan muziek covers, maar later hun eigen muziek opgenomen daar in Australië. En inmiddels ook opgetreden met The Master himself, in ieder geval in hun voorprogramma. Dat waren The Wives. Op verzoek van Albert met, hoe heet het nummer alweer? The Lighthouse. Mooi.
1: The Lighthouse, ja. We gaan even weer terug naar Canada. Zo net hadden we de band Horsebath. En nu gaan we naar Canada weer terug. En een beetje, ja, het is niet echt, hoe moet ik het zeggen, country folk of iets dergelijks. Nee, dit is eigenlijk gewoon recht aan heerlijke soulmuziek. Een nummer oorspronkelijk geschreven door Buddy Miles, Them Changes heet hij. En zij hebben hem opnieuw opgenomen en dit is de live uitvoering. Dus ga goed zitten, hou je vast van dit swing de pan uit. Them Changes van Samantha Martin en de Delta Sugar.

0: Ja, dat was even een heerlijke soul, een heerlijk orgeltje, prachtige toeters en een dame met een stem, een kruising tussen Beth Hart en Etta James. Heerlijke muziek en dat moet er ook eens een keer even tussendoor kunnen.
1: Nou, heerlijke muziek blijven we draaien natuurlijk. En in dit geval het volgende nummer is van Mr. Israel Nash. Oorspronkelijk afkomstig uit Missouri en verhuisde later naar New York. En hij maakte faam met een aantal albums. Waaronder ook die uit 2023. En dat is het nummer, de plaat Ozarker. En dat was ook zo'n beetje in de tijd dat wij hem live hebben gezien, volgens mij bij
0: Take Root?
1: Ja, het Take Root Festival. Toen
0: in de stad was.
1: Ja, in de stad.
0: In de Oosterpoort. Corona-editie.
1: Ja. Prachtige, heeft indruk gemaakt. En vandaar vanavond het nummer Pieces, Israel Nash.

0: Als je wat de reviews gaat lezen van deze plaat, Ozarker van Israel Nash, waar dit nummer op staat, Pieces, dan dat is één lofbetuiging eigenlijk. Prachtig. Israel Nash met Pieces. We gaan terug in de tijd met een gouden ouwe.
1: Ja, precies. En we gaan terug naar de West Texas town of El Paso. Hier is Marty Robbins.

0: De Golden Oldie.
1: Ja, hoeveel drama wil je hebben in 4 minuten en 19 seconden? Heerlijk nummer, Marty Robbins.
2: We gaan naar John Allen. Ja, bekend natuurlijk, eerder gedraaid. Hebben we hem ook een keer live gezien? Ik in ieder geval wel. Heb je hem toen ook gezien? Nee. John Allen in Groningen, nee. Dat was prachtig. Hoe heet dat? In een jaar of 3 geleden heeft hij een interessant conceptalbum gemaakt, waarop hij verhalen ging vertellen over de criminele onderwereld van het 18e eeuwse Londen. Een soort historische roman, zou je kunnen zeggen. En dat verscheen op het album Seven Dials. En zoals het toen is genoemd. Ja, en als iemand met de stem van John Allen een verhaal gaat vertellen, nou, dan ga je echt wel luisteren, hoor. Midnight Oil is het nummer dat we zo meteen gaan draaien. Natuurlijk draait het in het kader van het albumconcept om de lyrics, maar ook zonder op de inhoud te letten, is Midnight Oil een prachtig gezongen nummer van deze John Allen. We gaan eerst nog even naar hemzelf luisteren met betreft aan een jingeltje die hij ooit voor ons heeft ingesproken. En daarna het nummer Midnight Oil.
3: Hi there, listeners. This is John Allen. You've made the right choice tuning in to Dick and Epi on Roots Rock Radio.

0: Ja, ik wil hier niet als reclameboodschapper van Spot Groningen fungeren. Maar op dinsdag 27 oktober komt ook John Allen weer naar Groningen. Samen met zijn band, de Luna Kings. Wordt vast prachtig. John Allen op 27 oktober in Doos de Poort.
1: Ja, ik ga verder met het, zeker met het kortste nummer van vanavond. 1 minuut en 40 seconden. Deze meneer hebben we ook nog niet zo heel lang geleden. Ook live gezien hier in Groningen. In de kerk was dat, ja. Kijk, en als kind bent, dan heb je allemaal wel dromen wat je later wil worden. Eén wil brandweerman worden. Astronaut, misschien wel chemisch analist. Dat je kinderdroom is.
0: Ik wil gewoon boer worden.
1: Luister maar even naar wat...
0: Wat wou jij vroeger worden dan? Nou?
1: Journalist.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, goed streven. Ja. En waarom is dat niet gelukt?
1: Omdat ik was toen nog heel jong. Tenminste, voor mijn gevoel 17 jaar. En de enige opleiding voor journalist was in Utrecht. En dat zag ik toen op die leeftijd.
0: School voor journalistiek.
1: Klein uit de boeren, klein getrokken dikkie, nog niet zitten. Dat ik helemaal naar Utrecht moest. Daar was ik nog niet klaar voor.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dus nou zit ik hier met jouw radio te maken.
0: Ja. ben jij mij ook.
1: Het kan verkeren. Maar Cor Blunt, die vertelt zelf wat hij wil worden.

0: duurde het nummer maar 1 minuut en 40 seconden. En dan gaat hij hem ook
1: nog... Ja, daarom juist.
0: Gaat hij hem ook nog verzieken ook nog. Ja, deze Corbland, hij wou politieagent worden. Hij wil iemand overhoop schieten. Nou, ja.
2: Moet allemaal kennen, ja.
0: Ja,
2: sorry. Ik ben een beetje in vakantiestemming, hoor. Maar goed.
0: Ja, daar groeien wel heel veel op vanavond, hè.
2: Ja, oké. Sorry. Maar we gaan even een verzoekje draaien van... even kijken. Voor mij, Vrouwkje kwam met de suggestie van... ze had deze week een nummer gehoord van Johnny Horton. En dat heet North to Alaska. En ze vroeg zich ook af wat wij ervan gaan vinden. Nou, dat gaan we zo horen. Want voor mij is het nieuw. We gaan luisteren naar Johnny Horton met North to Alaska.

0: way up north. Mooi hoor.
1: Ja, ja, ja.
2: Lekker, ja, ja,
1: ja,
2: heerlijk, ja. Een beetje, ja, een beetje een mengeling van Bonanza en wat nog meer. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar wel lekker. Johnny Horton. Maar jij zei ook al van...
1: Hij is bekend van het nummer The Battle of New Orleans. Als je dat nummer hoort, dan volgens mij is dat het origineel van wat Gerard Cox onder andere heeft gezongen.
2: Oh, ja, het is weer voorbij. Dit is mooi.
1: Maar dat weet ik niet zeker. Kan ik nog eventueel nazoeken.
2: Alright, goed zo. In ieder geval was dit een verzoek van vrouwtje Johnny Horton, North to Alaska. En we gaan verder met The Honeycutters met... Carolina.

0: Carolina, de honeycutters.
1: Ja, ik wil het even een stukje biologie met jullie bespreken.
0: Oh,
1: er zijn maar een, er is maar één vogelsoort in de wereld die achteruit kan vliegen. En dat zijn kolibries. Want die hebben niet alleen vleugels die op en neer kunnen gaan, maar vanuit de schouder kunnen ze ook roteren in een soort horizontale achtvormige beweging. Dus eigenlijk zijn dat vogels die achteruit kunnen vliegen. En dat is mijn bruggetje. Ja, misschien vergezocht, maar de volgende band van die heet namelijk Birds Flying Backwards. En voor de mensen die nieuwsgierig zijn, ze zijn onlangs toegevoegd aan de playlist of aan de setlist. De line-up, van Take Root Festival komende november. Deze band, ze komen oorspronkelijk uit Londen. En zij doen hetzelfde als de Kolibries. Muzikaal gezien spelen ze vooruit, maar met één oog kijken ze achterom naar de tijden van Laurel Canyon, The Birds en The Band. Hier is The Birds That Flying Backwards met het nummer Another Heartbreak to Another.

0: sowieso weer terug bent in de jaren 70. Heerlijke muziek van Birds Flying Backwards. One heartbreak to another.
1: Over biologie gesproken. Mag ik je een gewetensvraag stellen? Als je... je zegt niks.
0: Ik knik.
1: Oh, jij knikt. Als je onder de douche wegkomt, hè, kijk je dan wel... kijk je dan wel eens naar jezelf in de spiegel?
0: Ja. Nou, die is vaak dan nog beslagen. Dus,
1: ja, die is dan, heb je niet zo'n afzuiging? Nou, nou ja, goed, maakt niet uit.
0: Dan ben ik wel nieuwsgierig waar je heen gaat.
1: Nou ja, naar het volgende nummer van de Snake Oil. De Snake Oil Willy Band. Ja, prachtig nummer. Ik moest een paar nummers opzoeken gisteravond. En denk ik had niet zoveel inspiratie meer. En toen heb ik even ingetikt. Funny country songs. En zo. En dan krijg je van alles. Wat absoluut niet door de beugel kan, eerlijk gezegd. Maar deze kan net. Er zit maar één piepje in. Het gaat over iemand die daadwerkelijk in de spiegel kijkt. Als hij onder de douche wegkomt. En hij komt tot de conclusie. I don't look good naked anymore. Laten we even gaan luisteren. Leuk liedje, The Snake Oil Willy Band.

0: Ja, een beetje zelfspot af en toe mag er ook wel bij. I don't look good naked anymore. The Snake Oil Willy Band.
1: Ik hoop dat we van dit soort persoonlijke bekentenissen van Apple voorlopig verschoond blijven. Oké. Okay. Oh,
0: dat kan ik niet beloven.
1: Ja, we kennen ze natuurlijk allemaal nog wel. Het nummer David's Song, Who'll Come With Me. An Angel, I Can't Help Myself. Heb ik het over de Kelly Family? En waarom heb ik het nou over de Kelly Family? Nou, het volgende nummer, dat is ook van een enorm grote familie is dat. Die ook met z'n allen zingen. Onder aanvoering van Terry Allen en zijn vrouw Jo Harvey hebben ze 5 generaties kinderen bij elkaar gesprokkeld. En ja, met z'n allen maken ze muziek. En ze hebben de lieve, romantische, zachtzinnige naam The Bloodsucking Maniacs. En we gaan luisteren naar het nummer Just Pray.
2: There's a haze coming down from the skies above, and it's raining down on the plains we love. It's a long way now to a rainbow. The sun appears beneath the clouds on the horizon. The lights bleed now as the night falls. Don't know the guide, I don't know the power. Don't know the sequence, I just know it matters. Don't know the answers, I just give it a go. I just pray. There's a spirit that you just can't deny. A force of nature that's trying to fly. You're wasting time asking why, so just pray. Do you remember the past and who to blame? Do we look at the present, see it's all the same? Are we that stupid to not realize that we're closer together than far apart? That we all share love within our hearts together. Chain. So why are there demons? Why is there war? I send a day.

De Bloodsucking Maniacs waren dat met Just Pray. Ja, we hadden het net over John Hiatt, die op zijn hoge leeftijd nog bezig is met concerten live helemaal alleen. En iemand die dat ook doet op dit moment is Paul Simon. Hij is bezig met

0: Een soort afscheidstournee.
1: Alweer?
0: Alweer, ja. Alweer. Ook min of meer hetzelfde. Alleen op een stoeltje, een krukje, gitaar, solo. En verhalen vertellen enzovoort enzovoort. Dat deed me denken eigenlijk aan eigenlijk een van mijn meest favoriete nummers dat hij ooit geschreven heeft. En dat nummer heet Duncan. Het vertelde verhaal van Lincoln Duncan. Een zoon van een fisherman. En op een gegeven moment ligt hij in een hotel. Kan niet in slaap vallen doordat de buren naast hem nogal door allerlei handelingen die ze daar verrichten nogal veel lawaai maken. Zal er verder geen details over geven. Maar en daardoor komt hij terecht in een terugblik in zijn leven. Hij herroept zijn beslissing om die saaie stad waarin hij woonde te verlaten en hij gaat naar New England. Hij herinnert zich dat hij geld verliest, dat hij geld kwijtraakt, dat hij geen geld meer heeft, dat hij zijn vertrouwen helemaal kwijtraakt, zijn geloof in hemzelf kwijtraakt en dat krijgt hij terug nadat hij zijn maagdelijkheid verliest aan een young female street preacher. Hij zingt just like a dog, I was befriended. Ja. En in het laatste couplet, he is lying on the ground at night playing his guitar and thanking God for his fingers. Nou, en wat wel leuk is aan dit lied, een mooie tussendoortje van The Los Incas. En die zijn natuurlijk ook bekend van hun fluitwerk op het nummer El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. We gaan luisteren naar het verhaal van Lincoln Duncan van Paul Simon.

0: Ja, op deze plaat was het niet Los Incas die die tussen riedels deden met die prachtige panfluiten, maar de groep Arambamba. En ja, dit was van de plaat van Paul Simon in Concert Live, moet ik zeggen, Live Rhyming, ja. En de prachtige nummer Duncan. Ja. Juma, doe maar eens weer.
1: Hoeveel panfluiten kan een mens verdragen op een dag?
0: Oh. Eén.
1: Jaren geleden was het bij ons in de straat altijd een, hoe heet dat, een braderie. En dan tegenover ons stonden, dat was hoeveel jaar, 10, 15 jaar geleden. Toen zag je ze overal, al die Zuid-Amerikaanse bands met een panfluit. En dan stonden ze de godganse middag, stonden ze daar aan de andere kant van de weg. Stonden ze, het muziek kwam behalve de panfluit, tenminste, daar ga ik vanuit. Dus we werden gesteund door een backing band. Ja. Een hele middag hetzelfde riedeltje. Oké. Okay.
0: Ja, nou ja.
1: Ik ga nog even weer terug naar John Hyatt. We gaan niet naar mezelf luisteren. Maar ja, ik vond zijn toegifte, en dat vond ik, was ik echt enorm van onder de indruk. Hij eindigde met Have a Little Faith in Me. En daarvoor Riding with the King. En tussendoor nog het prachtige Across the Borderline. Vooral dat nummer en die uitvoering die hij gaf. Ik vond het geweldig. Ik heb gezocht of er een officiële opname van hem bestaat. Heb ik niet kunnen vinden. Dus we gaan het doen met de opname van Willie Nelson. Van het prachtige Across the Borderline.

0: Senior.
1: Ja, toen was hij zomaar afgelopen.
2: Oh, hij had er zomaar mee op. Nou ja, dat moet je zelf weten. Maar dit was Willie Nelson met Across the Borderline.
1: Ja, we hebben nog één nog een kwartiertje. We hebben nog een verzoekje te goed. Natuurlijk, alle laag kon hebben inmiddels een drietal verzoekjes. Eigenlijk nog veel meer suggesties binnengekregen vanavond. Maar we hebben nog één te goed voor Koosje. Want die vroeg om het nummer My Kind of Music van Mr. Ray Scott. Hier komt ie.
3: Well, I met this girl I swore was close to perfect. I could see the ring, the dress, and the whole nine yards. I had a country station on, and she reached and turned it. Said she couldn't stand the sound of a steel guitar. We hit the town to catch the early movie. And old Kris Kristofferson played the leading role. I said, "That's my man." She said, "Who's he?" I jumped up and said, "Girl, we gotta go."

0: cash. No, she don't like to play my kind of music. So I had to tell that girl to kiss my ass.
1: Kiss my ass?
2: Kiss my ass, ja, hallo. Koosje, waar kom je nou weer mee? Wat voor tekst hier zo? Bij dit soort dingen
1: nou.
2: Gebruiken wij altijd piepjes.
1: Ja.
2: Maar goed, lekker. Oh, wacht eventjes. Ja, dat krijg je dan ook wel weer. Hoe heet dat? apropos. My Kind of Music, Ray Scott, over iemand die helemaal niet van country muziek houdt. Veel bekende namen komen voorbij. Leuk nummer, dat wel, Ray Scott. Prachtig. Gaan we verder met J.D. Graham, volgens mij. Dick, toch?
1: Ja.
2: En ja, dat is een prachtig nummer waarin J.D. Graham een autobiografisch verhaal vertelt. Hij is ongelooflijk verslaafd geweest. En hij vertelt eigenlijk dat hij zich voelde als een pound of rust. Hij voelde zich eigenlijk in die hele tijd dat hij drugs gebruikte één grote roestbult eigenlijk. En hij wilde weer veranderen in een pound of gold. En dat beschrijft hij in het prachtige tekst van dit nummer, A Pound of Rust. Hier is J.D. Graham.

0: Ja, trieste. Maar het leven is echt een verhaal van J.D. Graham. Is dat A Pound of Rust Turning into a Pound of Gold. En ja, dat is dan ook tevens het ene laatste nummer voor deze avond. Want we eindigen, Dick, met...
1: The Notting Hillbillies, That's Where I Belong.

0: het was weer een lekkere avond hier. Lekker twee uurtjes hier bij Roots Rock Radio. Leuk dat je geluisterd hebt. En zometeen, ja, niet het tweetal, maar is alleen Michel hier vanavond. Wat zeg ik, Bas is hier alleen. Met bijna weekend. En ook even voorlopig voor het laatst, dat ik het goed begrepen heb. Want ja, het wordt vakantietijd voor de heren. Nogmaals, leuk dat je geluisterd hebt. En Dirk, wist toen nog wat zeggen of...
1: Volgende week laat je er weer alleen voor zitten. Dan ben jij weer weg. Die week daarna ben ik er niet. Maar zo gaat het door.
0: Okay,
1: maar
0: zo gaan we door.
1: Het wordt weer een leuke uitzending.
0: Zo is dat. Zo is dat. En ja, we eindigen natuurlijk met Pieter.
2: Luister volgende week ook weer naar Dick en Ebbe Roots Rock Radio.
3: Altijd bij de hand. Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
4: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
6: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat...
3: Omroep Het Hoge Land.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch expert Jansen, met Marianne.
8: Technisch expert Jansen.nl.
10: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
11: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Omroep het Hoge Land.

0: het Hoge Land.
1: Je luistert naar Michel en Bas.
2: Bijna weekend.
3: Michel en Bas, ja, dat leek me wel wat vanavond, maar dat zit er niet in. Want het is aan Bas alleen op de 59ste uitzending uit het hoofd. Onze gasten zijn inmiddels al gearriveerd. Die zitten al lekker in het rode stoeltje. Dus daar gaan we straks alles over horen. Over de Sid Meier race in Buffalo. Nou, ja. En verder moet ik het even alleen doen vanavond. Of zal Benny nog komen? Ja, ik denk het wel. Benny is onderweg. Goede sidekick. Dus dat komt helemaal goed. Vanavond wel veel goede muziek, al zeg ik het zelf. Want dat is het voordeel, als jij helemaal alleen bent, dan mag je ook alle muziek uitzoeken. En gisteravond was ik bij Mumford & Sons. Fantastisch. Maar goed, wat zal er dan volgend jaar komen? Het is toch 3 keer, hè, die Summer States. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zal er vanavond wat voorzetjes voor doen. Maar eerst maar eens even rustig naar gisteravond, Mumford & Sons.

Mr. Brightside van de Killers. Nou, misschien wel een goed idee om die in het Stadspark te zetten. Kijk even rond. Ja? Nee? Nee? Jawel. Ja? Toch wel, toch wel. Ja, normaal neem ik altijd een nieuw liedje mee. Michel dan een wat ouder liedje. Maar ja, Michel is er niet. Dus, maar ik had een nieuw liedje wel in de tas. En dan moet ik daar toch wat mee. En misschien is dit ook wel een leuke voor Summer Stage. Deze heren van Kingfisher, die reizen al een tijdje rond. Die zijn opgericht in 2022 nog maar. Dus op zich niet zo oud. Maar ze doen het hartstikke goed. En die zijn, die hebben deze week, even denken, wat is het? Ik ben een beetje in de war met al die weken. Het was natuurlijk ook rock'n'roll, zwaar geweest, voetballen in de nacht. Nee, volgens mij was het al een 2 of 3 weken eerder. Maar die hebben een nieuwe single uitgebracht. The Sun Will Never... Oh, en hebben een telefoon. The Sun Will Never Settle. En die ga ik eventjes... ga ik even draaien. Oh ja, hij klinkt al. Misschien wat voor op Summer Stage. Wie weet.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Nou, Kingfisje. Heb je nog meegekregen, Benny? Net binnen.
2: Ik kom net binnen. Ja. En ik heb een heel klein stukje nog meegehoord.
1: Dus. Nieuw singeltje.
2: Hij is leuk.
1: Denk jij dat er wat is voor Summer Stage?
2: Ik denk het wel.
1: Ik ben eigenlijk een beetje vanavond op zoek naar nieuwe bandjes, nieuwe acts voor op Summer Stage volgend jaar. 3 keer moeten we vullen. Ja, zou het kunnen?
2: Ja, nou, ik denk het wel. Oh. Het klonk lekker, dus ik denk, ik zet het maar gewoon op.
1: Oh.
2: Ik zei, wat kan er misgaan?
1: Wat kan er misgaan? Nou. Wat kan er misgaan? Benny, je hebt ook al gezien, we hebben gasten.
2: Ik zie ze staan. Eén bekend en één voor mij nog onbekend.
1: Ja.
2: Ja, nu niet meer, maar...
1: Oh, wacht, ik zit hier ook even aan.
3: Oh, dat is wel handig, ja. Dan kunnen we elkaar ook verstaan.
2: Ja.
3: Ja, dat is wel, wel slim.
2: Ja. Oh, je had nog niet gehoord wat ik zei.
3: Nee, wat zei
2: je? Ja, maar goed zo. Ja, dat wordt beter.
1: Benny, we hebben daar ook een jingletje voor. Moet je eens luisteren.
2: Nou, ik luister. Hij is lekker.
1: Bijna professioneel, hè?
2: Ja, bijna professioneel. Ik kan haast raden wie hem gemaakt heeft.
1: Ik ook wel.
2: Ja.
1: Ik ook wel.
2: Ja, met de groetjes aan Mike.
1: Ja. Sid Meier Race Buffalo. Wat weet jij daarvan, Benny?
2: Nou, Sid Meier Race, ja. Ik weet daar wel een beetje van. Ik weet alleen niet of je ook gras maait.
3: Nou, nee. Gras maaien, dat lukt niet meer.
2: Nee, dat lukt niet meer. Hè. Dan gaat dat toch echt een beetje te snel.
3: Dat wordt toch een beetje anders, ja. Dat wordt hem niet.
1: Maar
3: ja.
1: Gelukkig hebben we vanavond mensen die ons daar alles over kunnen vertellen. Henk.
3: Precies.
1: En Clara. Ja, had ik goed onthouden, hè. Meestal ben ik daar niet zo goed in, maar nu ging het helemaal goed.
3: Ja, maar jij onthoudt beter vrouwen, dat klopt.
1: Dat klopt helemaal, ja. Henk.
2: En zo ga je van de Zitmaaien naar heel wat anders.
1: Ja.
2: Henk, hoe krijg je klaar?
3: Het wordt weer gezellig.
1: Ja. Hoe is het met de voorbereiding? Is het in kan en kruik? Kan ik aankomen rijden met mijn Zitmaaier?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, dinsdag zijn ze begonnen. De mannen van loonbedrijf Mulder, loonbedrijf Wieringa, loonbedrijf Beukema. Die zijn druk bezig geweest op de baan. Die hebben de baan helemaal klaargemaakt en zo. Nou, die ligt er weer fantastisch bij. De dranghekjes staan er al omheen. Die hebben ze gisteravond gedaan met een koppeltje vrijwilligers. Nou, daar staat alweer een patatkarretje. Morgen dan gaan we alles voor de rest overdag opbouwen. En nou ja, dan gaan we dus gewoon los. Zaterdagmorgen om 10:00.
1: Nou, lekker bezig.
3: Dus het ziet er allemaal goed uit.
1: Het weer ziet er ook goed uit.
3: Het weer ziet er ook goed uit. Het wordt niet te warm. Als het goed is geen regen, dan wel een beetje wind. Dus dat scheelt ook weer qua stof. Dus wat dat betreft, dat gaat helemaal goed.
1: Heel anders dan afgelopen weekend, meen ik mij zo te herinneren.
3: Iets wat regen gehad, volgens mij, toch?
2: Ja, klein beetje. Klein beetje. Iets van 45.
3: Gelukkig stond ik op pellets.
1: Ja, in 3 kwartier.
2: En toch, er was stroom genoeg in de lucht. En toch hadden we allemaal stroom uitval.
1: Ja,
2: raar is dat.
1: En dan heb je het over het gezelligste festival van de Noordelijke Halfrond.
2: Ja, uiteraard.
1: Op Rock on the Ice.
2: Zeker.
1: Ja, daar gaan we het zo vast nog heel eventjes over hebben. Maar de baan is goed.
3: De baan is goed.
4: Ja.
3: Iedereen heeft er zin aan. Klaar. Iedereen heeft er heel veel zin aan. We hebben een topscore qua rijders. We zitten op 105 startnummers. Dus dat gaat echt... ja, we hebben het heel druk. En we zijn ook heel blij met alle vrijwilligers die ons daar weer mee helpen natuurlijk. Want we kunnen wel heel wat regelen, maar zonder die vrijwilligers rek je dat allemaal niet. We hebben ook een samenwerking met TZT. Dat is het Twents Zitmaaier Team. Er komt ook een hele groep van langs. En die doet ook zelfs die neemt ook de tijdswaarneming waar. En al dat soort dingetjes. Die komen ook met een koppeltje gasten langs en zo. Dus echt...
1: professioneel georganiseerd.
3: Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja, je denkt dat het een zitmaatje is. Hè? Maar dit gaat erom weg, hoor.
1: Nee, nou, daar wil ik straks ook nog veel meer over weten. Maar ik wil eigenlijk ook wel even weten met wie hebben we eigenlijk genoegen. Want Henk, wij kennen elkaar.
3: Ja, dat klopt. Maar de luisteraars natuurlijk niet.
1: De luisteraars niet allemaal.
3: Nee, niet allemaal.
1: Niet alle drie. Dus wij willen toch even weten wie jij bent.
3: Ja, nee, nou, ik ben Henk Haaksma. En ik doe de wedstrijdleiding dus bij het Zitmaaier gebeuren zaterdag.
1: En jouw buurvrouw?
4: Ik ben Clara Norg. Ik ben de voorzitter van de club. En ik ben ook rijder.
1: Je rijdt ook mee?
4: Oh. Ik doe ook mee.
2: Oh, dat is verrassend. Had ik niet gedacht.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou ja, ik vind en in het bestuur en wel meerijden is ook wel een mooie combi.
2: Ja, eigenlijk wel.
4: Je moet ook... Die dag hoef ik ook niks te doen. Ik hoef alleen maar te rijden.
2: Ah, je moet ook wel een goede voorbeeld geven natuurlijk.
4: Ja. Als vrouw zijn helemaal.
2: Ja,
4: hè?
2: Nou, daar helemaal, uiteraard. Ja,
1: zo is het.
2: Maar en daar al gelijk op in te haken. Zijn dat vrouwenklasses of is het door elkaar heen? Gewoon door elkaar heen?
4: Door elkaar heen, ja.
2: Oh, dus je kan de heren ook nog een poepje laten ruiken, zeg maar.
4: Dat hoop ik.
2: Ja.
1: Kijk. Over al die indelingen en over die klasses, daar gaan we het straks even over hebben. Anders wordt het helemaal een praatprogramma.
2: Ja, dat kan ook niet.
3: Er moeten een paar plootjes eruit worden.
1: Veel plootjes eruit, ja. En ik heb daar weer een, en misschien ook wel weer. Ja, we komen toch terug op die Summer Stage. Misschien komen deze wel in aanmerking. Chef Special. Is dat wat?
2: Ik vind het wel leuk.
1: Hij is alleen wel bang in het donker.
2: Ja.

0: helemaal uitdraaien. De Arctic Monkeys kunnen ook gewoon naar Stadspark.
1: Ja, ik zeg zet maar neer.
2: Was steeds leuker.
0: Het wordt een druk festival. Ja. Als ze mij nou eens even bellen, horen.
1: En hoeveel kaartjes hadden ze nou verkocht, zei je?
0: 40.000 man waren er.
1: Nou, ik zeg gezellig.
2: Gezellig. Gezellig feestje.
1: 40.000 man, ja, ik denk dat je wel een leuk feestje kan doen zo.
0: Het was ook weer gezellig.
1: Ja.
0: Niks mis mee. Hoeveel man komen er gemiddeld bij de Zitmaai races in Baffels?
2: Nou, vorig jaar zouden we voor mij het hele dag door, zeg maar, rond 1500. Wat dan zeg maar een beetje de hele dag doorgaat. Maar ja, het is ook gewoon, iedereen kan er komen. Hè? Dus we hebben geen intree. Dus we gaan het doen van onze sponsoren en van de verkoop van de horeca. Beetje rijdersgeld nog. Maar de sponsoren die zijn ons heel wat waard. Want die zorgen ervoor dat het voor iedereen dus toegankelijk is ook.
0: Ja, nou ja, dat klinkt mij altijd goed in de oren in deze dure tijden.
1: Ja. En vooral voor de Nederlanders natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Iets gratis is, ja. Daar kom je altijd op af.
2: Ja.
1: Maar het is toch wel heel knap dat je dat zo voor elkaar krijgt. Dat je het ook echt gratis toegang kunt geven.
2: Ja. Ja, dat is ook elk jaar altijd wel weer een uitzoekerij natuurlijk. Of het ook allemaal weer lukt. Maar
3: het lukt elk jaar weer.
1: Ja, nou, dus lang leven de sponsors, zeg
2: absoluut.
1: Ik dan.
2: Absoluut.
1: Ja. Ja, dat kun je echt niet zonder.
3: Nee.
0: En qua vergunningen en zo, dat gaat ook allemaal...
3: Die hebben we ook allemaal binnen, ja.
0: Goed, ja, maar dat wil ook allemaal. Of moet je daar een enorme papierwinkel voor invullen en afgestudeerd...
2: Ja, als je één keer het hebt gedaan, dan wordt het al wat makkelijker. En dit jaar is 9e keer, dus ja, dan loopt het gewoon wat door, zeg maar. Dat is allemaal niet zo gek moeilijk meer. We hebben ook goed contact met de gemeente daarover.

0: Dus en ze komen ook wel weer langs, ze komen wel weer controleren en zo.
1: De gemeente komt eigenlijk al van, hey, heb je nog een vergunning nodig?
0: Nou, eigenlijk zo'n beetje wel, ja, zo is het wel. Nee, we hebben ook voor 10 jaar hebben we een omgevingsvergunning daar erop zitten. Op dat stuk. Dus, dus daar is ook geluidsmeting gedaan en al dat soort dingetjes. Dus ja, nee, dat gaat best goed hoor met de gemeente.
2: Nou, dat is goed om te horen, want dan blijft het ook dat gewoon een beetje in stand. Want dat is al lastig genoeg tegenwoordig.
1: Kijk, soms stopt het zomaar. Kijk maar naar Warffum met de Crazy Race. Hè? Dat is op een gegeven moment ook zomaar opgehouden. Puur ook omdat het ook financieel en vergunning technisch heel moeilijk werd.
2: Ja.
1: Hè, de onkosten die erbij zitten, verzekeringen. Het kost aardig wat geld hoor.
2: En
1: of het nou een Crazy Race is of een Zitmaaier Race. Het geld zit er wel in.
0: Jazeker, ja.
3: Absoluut. Ja.
2: En dan even naar de rijdersindelingen en klasses. Wat ik heb vorige week of 2 weken geleden hebben even kort gebeld.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zei, ik ben nog even bezig met mijn grasmaaier in de schuur.
0: Ja, juist.
2: Ik zet er een tuinstoel op en ga met die banaan. Nee, ik heb zo'n deal met zo'n hendel die zelf rijdt.
1: Dat is een oude, mis zo'n koord er nog voorop.
2: Nee, maar hij rijdt dan zelf. Hè. Dus, ja, goed, dat was dan wat minder goed idee.
0: Nou, het kan wel hoor.
2: Je
0: kan gewoon meerijden in de barrelklasse.
2: Oh, de barrelklasse, dat is ook zo.
1: Ja, dat zag ik hier ook. Barrelklasse, daar mag dus iedereen aan meedoen. Ieder voertuig mag hier aan meedoen.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar moet het dan wel een grasmaaier zijn of ook een elektrische fiets?
0: Ja, we hebben zelfs een keer de brandweer met een gewone fiets over de baan.
1: Meen je?
0: Ja. Nou. Die leek dat ook leuk. Nou, hup, kom maar rijden.
1: Ik zeg, Bas, daar ligt een uitdaging.
0: Ik hoor ook iets van Michel of zoiets, denk ik.
2: Ja. Ja, dan misschien dat.
1: Jij is iets van plan?
2: Nee, ik heb geen idee. Ja.
0: Nou, we hebben wel 18 barrelrijders. Dus, en ik heb ook al gehoord dat dat een heel aparte vertuten weer zijn gemaakt. Zeg maar, met een motor. En, ik weet eentje, die was al dagen bezig om zijn motor aan loop te krijgen. En gisteravond kreeg ik nog een berichtje van, nou, dat wordt nog wel 20 bakken koffie voordat hij aan loop is. En een half uur later toen liep hij, dus hij had hem aan loop gekregen.
1: Een echte barrel dus.
0: Ja, dat is een echte barrel. Dat is een echte barrel.
2: Dus dat kan, eigenlijk alles kan daar mee doen.
1: Ja, ik krijg een beetje dat Talante Zee in het luchtgevoel erbij.
2: Achteruit met de kermen rijden en dat soort dingen.
1: Precies, achteruit rijden.
0: Nou, het is ook gewoon echt voor de leuk, zeg maar. Hè. Het is ook een originaliteitsprijs, gaat ook niet op snelheid. Ja, okay. Zodra er ook een paar tussen zitten die echt te hard gaan, dan gaan ze gewoon baan af, want daar hebben we helemaal niks aan. Het gaat echt voor de lol. Gewoon bouw wat leuks. Ga lekker rondrijden. Verkleed je als Pipo de Clown om mijn pad. Doe er wat mee. En dat gewoon leuk is even als opvulling. Hartstikke grappig. Ja.
2: En welke klassen zijn er nog meer?
0: Nou, dan hebben we natuurlijk de buggyklasse. De mini-buggyklasse. Daar rijden jongetjes in vanaf 6 jaar. En die crossen daar weer over de baan heen. Daar hebben we nu 8 rijders van. En dan hebben wij de schuurklasse. De schuurklasse, dat betekent, je hebt gewoon een maaier in de schuur staan. Dan moet het maaierdek onderweg. Moet eventjes een dodemanskoordje aan. En dan mag je ermee rijden. En het enige wat je aan mag passen, is de overbrenging naar je versnellingbak. Voor de rest mag je er niks op aanpassen. Toerental mag nog iets omhoog. Maar tot boven 2600 volgens mij. Jo. 2600 is max. Nou, die rijden, daar hebben we 18. Ja, 18 hebben we.
3: Ja,
0: dat is vorig jaar 9 en dit jaar dus 18. Dus dat is hartstikke leuk. Maar daar kunnen ook jongetjes van 10 jaar al op.
2: Ja.
0: Die mogen daar wel rijden, dus dat is echt leuk. Nou, dan heb je de superklasse. De standaardklasse, sorry.
3: Ja.
0: Standaardklasse, dat wit stapje hoger. Daar zitten nu uit mijn hoofd gezegd 8 in. Daarna heb je de superklasse. Daar zitten nu 20. Dus dat worden weer 2 klasses. Want dan, 20 man op de baan wordt een beetje te gek. En na de super, dan hebben we de specials. De specials, daar zitten nu uit mijn hoofd 18 aparte. En dan heb ik nog 8 specials van de Buffalo. Dus we hebben een aparte klasse voor de Buffalo-klasse van gemaakt.
3: Buffalo klasse.
0: Ja, Buffalo de klasse.
1: Buffalo de klasse.
0: Ja.
3: De Buffalo
0: klasse. Want er zijn maaiers die rijden dan zeg maar de special A. Dan wordt gouden rijder gewisseld. En dan gaan ze nog in de Buffalo de klasse. Want dan zit er iemand anders op.
1: Ja. Een vraagje als je het niet altijd doet. De special klasse. Het klinkt mij in de oren alsof het wel duvels hard gaat.
0: Dat zijn...
1: Welke snelheden worden hiermee bereikt dan, Henk?
0: Richting de 120.
1: Op een grasmaaier.
0: Op een grasmaaier.
1: Ja, en dat gaat ook nog goed.
0: Ja, nou ja, het gaat wel niet mis, maar we hebben nog eigenlijk geen rare ongelukken gehad.
1: Nee, hè? Dus 120 op een grasmaaier. Maar dan moet je een groot hart hebben, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Aardig moet je ook wel een beetje gek zijn.
1: Ja, een klein beetje.
0: Een klein beetje.
2: 120 op een grasmaaier.
3: Ja, maar dat haal je niet op de baan.
1: Nee, haal je niet?
3: Nee, want die baan die mag maar 100 meter lang zijn, dat rechte stuk. Dus dan heb je bochten en dan moet je weer...
1: Ja. Maar heb je scherpe bochten of is het een ovaalbaan?
0: Nee. deze schepbocht, haarspimpeltje beetje erin. Kijk. Ah, dat wordt wel een beetje... Het is niet alleen rondjes rijden.
1: Nee, er zit nog wel een uitdaging in. Dus,
0: absoluut.
1: Ja, hou het maar eens op de baan. Ja. 120 op een gasmaaier.
2: Ik ben wel benieuwd. En ben jij nou ook benieuwd? Heb je nog vragen? Dan kan je die sturen naar... Ik kijk hem jou aan. Ken je het uit het hoofd?
1: Nee, ik ken hem nog steeds niet.
2: Maar
1: de
2: Michio wel,
1: eerste twee wel. 06.
2: Ja. Of 139-28-528. Dus 06-139-28-528.
1: 528.
2: Nou, als je vragen hebt, dan kom maar door. Stel ze, want ik neem aan dat jullie er nog wel even zijn.
0: Ja, we blijven nog even.
2: Het is weer
0: we hebben koekjes, we hebben een beetje drinken, dus we willen nog
2: zo
0: meer.
2: Is het maar net, zo is het maar net. Doe ik toch weer een suggestie voor de Summer Stage. En ik denk dat ik hier bij de omroep een medestander heb.
1: Ik heb nog niet gezien, Bas. Je moet het maar even verklappen. Nou, bij dat woord heb je gelijk mij te pakken.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja, en onze hoe noem ik het nou elke week? Ons voorprogramma hier. Dick en Epper.
1: Oh ja, Dick en Epper. Ja.
2: Dick en Epper, hartstikke gezellig. Maar toch elke week ons voorprogramma. Dick is ook heel erg fan.
1: Ja, ik kan het me voorstellen.
2: Ik ook.
1: Ja.
2: Het gaat over Engelsmannen in New York.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Hey ho. Hey ho van de Lumineers. Nee? Geen lampje branden?
2: Nee.
1: Dat lampje wel, hè?
2: Die wel.
1: Die wel. Ja. Nou, dat betekent dat we er weer helemaal zijn.
2: En toen was het stil. Nee, zeg maar helemaal niks. Nee,
1: er zijn ook niet.
2: Ja. Mijn muziek vocabulaire is best groot, maar ik weet niet alles.
1: Moet zo tweede uur wat meer van jou? Want ik heb,
2: ik weet niet wat je er nog meer in hebt gezet.
1: Ik heb van alles. Ik heb de script straks nog. De Cardigans. Ik heb. Goede doel, België. Omdat, ja, die, die zit nog in toernooi, hè? Wat doen ze ook alweer mee? Tour de France, hoe heet dat?
3: Hoe heet dat ook?
2: Hockey?
1: Hockey. Ja, ik heb geen idee eigenlijk.
2: Padel.
1: Padel.
2: Toch?
1: Kan ook. Ik zit een beetje, ik moet wel een beetje schuin nog naar de tijd kijken. Want anders dan hebben wij het nieuws niet precies op tijd. Nee, en daar hou ik toch wel van.
2: Ja, hou je daarvan? Ik zou zeggen, slaat over. We hebben hier nieuws genoeg.
1: Huh? Ja, maar goed, maar we hebben ook nog 2 uur. Hè? Daarom hebben wij 2 uur uitzending, Benny. Jullie toch ook op de zondag?
2: Ja, 2 uurtjes. Ja.
1: Jullie hebben, we hadden het er even over. Maar hebben jullie vakantie?
2: Wij hebben nog wel vakantie, maar ik weet nog niet precies wanneer.
1: En tot wanneer?
2: Dat weet ik ook nog niet. Als ik nog niet weet wanneer, dan weet ik ook niet tot wanneer.
3: Nee, dat is wel de goede.
2: Ja,
3: wel lastig. Ja,
1: lastige keuzes.
2: Ik weet wel dat we de volgende, of komende zondag zijn we er ook niet.
1: Nee, dan heb je een weekje vakantie.
2: Dan hebben we een weekje vakantie,
3: Dus je weet het al wel?
2: Ja, dat is 1 weekje. Daarna gaan we weer verder zien.
3: Zo.
2: Je hebt ook best wel een beetje bij de handen.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Ik zal nog zeggen dat dit voorlopig onze laatste is, want wij gaan 6 weekjes met vakantie.
2: 6 weekjes?
1: Ja. Even met een hart op tafel op de donderdagavond. Even maar anders. We luisteren nog wel even de dingen appen, maar dan ga ik denk ik even anders doen. Gewoon rondje lopen. Of,
2: de 100 laten.
1: De 100 laten. Of, 100 baan. Geen idee wat.
2: Waar ga jij nog weg dan, Bas?
1: Ik ga wel weg, want ik ga naar Frankrijk.
2: Ja, Frankrijk. Viva la France.
1: Viva la France. Ik hoop dat die ver schoppen in datzelfde toernooi, dan
2: zal dat wel gezellig zijn. Zijn ze allemaal blij
1: daar.
2: Dan zijn ze wel gezellig.
1: Ik ga wel door naar het volgende liedje, want anders zit ik toch heel erg met de tijd. De script, ook wel leuk voor Summer Stage.
2: Ja, als het budget het toelaat, dan
1: gaan we doen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming
0: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers van het album Greatest Hits 2003.
1: Ja, en nou weet ik toevallig dat jij een enorme fan bent.
0: Ja, en als die nou volk jaar daar nou staat, hè, op de Summer Stage.
1: Ja.
0: Dan sta ik wel vooraan.
1: En als dat kaartje 1000 euro kost?
0: Dan staat Bassie er nog.
1: Dat dacht ik al wel.
0: Zeker.
1: Ja, nee, ik weet dat je een enorme fan bent.
0: Want ik denk, als ze dat doen, dan heb ik ze denk ik voor de 10e keer gezien. Zou toch een mooie mijlpaal zijn. En volgend jaar, voor de 10e keer...
2: Zitmaier Race.
1: 10e keer.
2: 10e keer, ja.
1: Hoe is er eigenlijk opgericht, de Zitmaier Race?
3: Graspop, die deed het eerder. En die stoten het op een gegeven moment af. Het werd gewoon te veel. En toen waren er een aantal mensen die zeiden van... Maar het is gewoon zonde, want het is zo'n mooi evenement. Dus de kop bij elkaar gestoken. En we zijn gelijk doorgegaan.
1: Ja.
3: In januari kwamen we bij elkaar. En in juli... In juni was het toen nog.
2: Ja, toen was juni.
3: Juni. Toen hadden we er al een evenement staan.
0: Oké. Okay. En het is elke keer zo... Het is wat later geworden dus. Richting de vakantie, tegen de vakantie. Ja, we hebben nu ook vroeg vakantie natuurlijk dit jaar.
2: Ja.
0: Is dat altijd dan zeg maar, de eerste week van de vakantie? Of?
2: Ik zou je vertellen, die van volkjaar staat ook alweer vast.
0: Eerste week vakantie.
2: 3 juli.
3: In de eerste week van juli.
1: Je loopt erop vooruit, Henk.
2: Alsjeblieft.
1: Alsjeblieft.
2: Alsjeblieft.
1: En één pat, hup, weer gelijk weer plannen.
2: We knappen er direct in, hè?
1: Ja. Maar dat is op zich toch wel heel mooi. Dus, het is dus ontstaan uit Graspop. En jullie zijn ermee doorgegaan. Dus het zegt toch wel een beetje hoe Buffalo in elkaar zit. Of niet?
3: Ja, we doen het allemaal gezellig met elkaar.
1: Ja. Dat valt me altijd wel op. Het gaat daar altijd wel lekker.
0: Ja. Nou ja, voor de buitenwereld is dat natuurlijk. Er zal altijd wel wat zijn.
1: Het is altijd, ja.
2: Er is altijd wat. Ja.
1: In de gelederen zelf, daar hebben
2: precies,
1: we
2: precies, maar we boksen het altijd weer met z'n allen voor elkaar.
0: Ja.
2: En daar hebben we wel onze vrijwilligers bij nodig, hoor. Dat is echt...
1: Zonder vrijwilligers...
3: Dat doen we niet, hoor.
1: Nee.
0: Hey, maar ik hoorde jou net even zeggen, we hebben vlaggenisten uit Amsterdam zelfs. Ja, dan komen ze ook overal weg.
2: Ze komen echt overal weg. Ja, ik zit bij een bedrijf waar ik wat collega's ook daar heb. En dan heb je wel eens een keer een bedrijfsborreltje en dan heb je een keer een praatje. Van, ik moet ergens nog even vlaggen zijn, jongens. Nou, dan komt er een paar over. Dus die komen hem gezellig. Zaterdag heb ik één uit Friesland en één uit Amsterdam. Die gaat hem mee om vlaggen.
1: Dan heb je het over een contrast natuurlijk.
2: Ja.
1: Eén naar Friesland en één naar Amsterdam.
2: Ja.
1: In Buffalo.
2: En Twente. Ja. Nou, wat wil je nog meer? De hele wereld komt er bij elkaar. Want, we hebben rijders ook uit Duitsland.
1: Ja, hè?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja. Jazeker.
0: En hoeveel van die grasmaaier wedstrijden wordt nou in het land dan een beetje georganiseerd? Of, hier in het noorden zou je een van de weinigen zijn, denk ik.
3: Ja, in het noorden is er maar één. En nee, volgende week, ja, dat is niet meer Noorden, eigenlijk is dat Drenthe. In ieder de punt is er ook nog een wedstrijd en die vallen dan onder het Open Overijssels kampioenschap.
1: Oh, dus ook nog kampioenschap?
3: Ja, absoluut, ja.
2: Ja, wij vallen ook onder de TZT, die valt zeg maar, die rijdt bij ons. Dus de rijders die vanuit TZT bij ons komen, die doen ook voor het kampioenschap mee.
1: Kijk.
2: Dus vandaar dat we ook wel wat rijders krijgen.
3: En we hebben ook NK-rijders erbij. De Nederlands Kampioenschappen Grasmaaier Race.
1: Ik heb het gevoel dat het steeds harder gaat.
3: Grasmaaier Race. Ja.
1: Is er nog voorbij te houden? Als je in de zijkant zit, is het voorbij te houden? Hoe zo snel als ze gaan?
2: Nou, dan... op de zijkant wordt echt op de duur wel eens een keer... Ik sta dan zeg maar ook op de baan. En dan mag ik ook kijken wie de eerste is. Maar die moet je dan op de duur afvlaggen. Maar je hebt wel eens een keer dan... Dan komt er eentje voorbij. En, dat is nummer 1. En dan gaat hij aan de kant. Ja, shit, maar wie was nou nummer 2? En dan heb ik gelukkig een jurywagen die er allemaal weer bij houdt. Dus dan begin ik weer, wie is nou nummer 1? En dan
1: krijg je dat gevoel.
2: Ja, dat is echt... Kijk, in de schuurklasse, daar gaat hij zo hard. Daar is het nog wel bij te houden. Ja. Maar als je die specials hebt en er klappen er een paar uit. Ja, dan is er ineens van, shit, wie is nou 1?
0: Dan moet je even goed tellen, zeg maar.
2: Ja, dan moet je even kopie erbij. Ja.
0: En wat is het altijd al daar op dat stukje, op de hoek van de Kiewietse weg geweest?
2: Nee, we hebben het ook op de ijsbaan gehad. Daar hebben we het ook op gehad, in de ijsbaan in Raskwert.
0: Ja.
2: En toen hebben we het, ik zeg 1 of 2 jaar.
3: 1 jaar.
2: 1 jaar hebben we het nog, hoe heet dat daar zo? Ja, nog op een ander veld gehad, verder weg.
1: Ja, aan de veld.
2: Anderveld.
0: Ja, Anderveld.
2: Anderveld.
3: Richting Onderdendam.
2: Ja.
0: Ja, mooi ja.
2: Richting Onderdendam. En nu zitten wij dan dus, ik denk 1 jaar of 7 is dit ondertussen 7e keer.
3: Dat durf ik zo niet te zeggen.
0: En in de tijd van Graspop was het dan ook op de ijsbaan?
3: Was op de ijsbaan, ja.
1: Ja. Ja, en even zo'n vraagje tussendoor. Jij vertelde net, jij reed zelf ook mee.
3: Klopt.
1: Maar heb je de grasmaaier dan ook zelf gebouwd?
3: Nee, dat doet mijn man Dirk.
1: Oh, dat doet je man Dirk.
3: En die rijdt ook mee.
1: Ja, en dan ben ik toch nieuwsgierig hoor. Begin je dan gewoon met de grasmaaier, gewoon een oude grasmaaier? Want ik neem aan dat die motor die origineel op zo'n grasmaaier zit, die gaat toch nooit zo hard?
3: Ja, dus, er wordt natuurlijk van alles aan gedaan. En er komt een helemaal mooi frame. En de ombouw is helemaal prachtig mooi.
1: Ja, want zo'n dingetje die kan dat natuurlijk niet zo hebben. Als je dan 110, 120 over zijn baan schiet. Met een framepje van zo'n grasmaaier zelf. Dat lijkt me toch, dat gaat toch zo doormidden of zo.
2: Ja, dat
1: blijft niks van over.
2: Nee, dat ga je niet redden hoor. Dat is ook, en daarom heb je ook verschillende klassen. Daarom heb je dus ook de schuurklasse. Nou, de standaardklasse, dat zijn nog echt wel de grasmaaier dingetjes. Ja. En de superklasse is al een zelfbouwframe. Met een andere motor erop tot 600 cc. En ja, tot 600 cc.
1: Tot 600 cc.
3: 750.
2: Oh, 750.
1: En jij rijdt, Clara?
3: Ik rijd een superklasse.
1: En met hoeveel cc?
3: Ik zeg altijd iets van 700 of zo.
1: Iets van 700, ja. Maar is dat nog echt een grasmaaimotor dan?
3: Ja. Ik heb een grasmaaimotor erin zitten.
1: Ik lijk me zo voor te stellen van, trek een oude motorfiets van de straat af en pak die motor en zet die er al zo.
2: Dat gebeurt ook, dan kom je in de special klasse.
1: Dan kom je in de special.
2: Ja. Die hebben vaak 100 CBS erop liggen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, even voor mijn info.
2: Ja, precies. Dus,
1: ik ben A-technicus natuurlijk. Dan weet ik er ook weer. Hè?
0: Ja.
2: Dus volgend jaar dan rij jij mee.
1: Dacht ik niet. Nee. Ik durf veel, maar 110 op een graasmaaier. Ik denk niet dat ik dat...
2: Maar gewoon lekker in de schuur.
1: Ja, ik kom wel kijken.
2: Nou, dat is goed. Of jij gaat gewoon... Bas, die zit dan op die maaier en jij duwt hem.
1: Dat kan ook. Ik denk niet dat het dan heel snel gaat.
0: Nee, maar voor de barrel.
1: Voor de barrel. Voor de barrel race. Ja, twee oude barrels op... Ja, dat lukt nog.
3: Zoiets, ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, ik ben wel. Ik vind het wel spectaculair. Ik hoor het altijd wel. Als ik dan zaterdagmorgen in de tuin heb een kopje koffie. En dan denk ik, wat is toch een lawaai allemaal? En dan denk ik, oh ja. Dit is een mooie race begint weer.
1: Ja. En dan dacht je van shit, daar had ik bij moeten zijn.
2: Ja, nou ja, maar dan pak je het fietsje en dan fiets je die kant op.
0: Ja, zo ben ik daar wel eens. Ben wel eens geweest. Dus het is mooi voor mij op fietsafstand. Dus dat is altijd goed.
1: Ja. Ja. Maar het is wel een beetje jouw dingetje niet, Henk, dit soort dingen organiseren. Ik hoorde dat je ook al in de autocross van alles doet.
2: Ja, dus, je moet toch wat te doen hebben, hè?
1: Is dat zo erg?
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja, je moet toch wel wat te doen hebben, hè?
1: Ze luistert niet, hoop ik nu, hè?
2: Oh, maar die vindt dat ook niet erg.
0: Oh, nee. Dat jij van huis bent, nee.
1: Ja, straks thuis en dan...
2: Nou, dat zou misschien zo wezen.
1: Ja. Dat is niet best. Nou, het is een hobby, hè?
2: Het is een hobby.
0: Je moet ook wat te doen hebben.
2: Iedere gek heeft zijn gebrek.
1: Ja, echt?
2: Ja.
1: Ah, ja, had ik niet door.
0: Nou. Als je thuis nou nog een vraagje hebt voor de gasten, voor onze Sid Meier race. Ik wil altijd elke keer crazy race of zo zeggen. Ja. Maar dat is een Sid Meier race.
2: Het is zeker geen crazy race.
0: Het is een Sid Meier race.
2: Het is wel een gekke race, maar het is wel een Sid Meier race.
0: Dan kun je een appje sturen naar 06-1392-85-28. Ja.
1: Ja, die moeten wel bij. Maar het werkt
0: die moeten wel bij. Ja. En sla hem dan ook gewoon op met je telefoon. Dat is wel zo handig. Hoef ik dan niet elke keer op te noemen.
1: Even startnummers, zijn die al bekend?
3: Alle startnummers zijn ook bekend.
1: En jij hebt nummer?
3: 92.
1: Nou zou ik zo zeggen, we gaan allemaal letten op nummer 92.
0: Ja?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Ik doe weer een voorstelletje voor Stadspark. Ik blijf er gewoon mee door. Ik heb de hele avond alleen maar bands dat ik denk van, die kunnen daar gewoon in. Cowling Crows. Per ongeluk verliefd.
1: Het gebeurt je.
0: Kan zomaar, hè?

0: Dat was een lang jingeltje.
1: Dat was zeker een lang jingeltje, ja. Wat een mooi jingeltje.
0: Wat een mooi jingeltje. Ja, dus, ik zal de complimenten overbrengen naar de maker.
1: Hij was steeds creatiever trouwens.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat kan steeds meer inbrengen. Het, is, ja, het wordt gaat, steeds minder AI.
0: Gaat, dat is hartstikke goed. Die Amy Winehouse, dat wordt hem niet meer. Op,
1: Nee. Ze denken wel over rehab, maar die rehab, dat gaat niet meer lukken.
0: Lid van de club, hè?
1: Ja, lid van de club van...
0: 27,
1: dat was het.
0: Daar wil je niet bij horen, hoor.
1: Nee, niet echt.
2: Nee, hè?
0: Dat is een clubje, daar wil jij niet bij horen.
1: Nee, het lukt jou ook niet meer, trouwens.
2: Nee, dat zal...
1: Nee.
0: Ons allemaal niet meer, kan ik
2: niet. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee.
0: Nee, dat zijn mensen die op hun 27ste zijn overleden.
2: Ah, dat gaat mij niet meer lukken. Nee. Nee, dat gaat mij niet meer lukken.
0: Dus daar wil je ook niet bij horen. Nee, daar wil je ook niet bij horen.
2: Ook niet als je 26 bent, dan wil je er ook niet bij horen.
1: Nee.
0: Maar dan hoor je niet bij de club van 27.
2: Nee, maar de mogelijkheid is nog wel dat je er wel komt.
0: Ja, dan ben dan wel.
2: Maar dat wil je niet.
0: Zijn wel bekende leden.
1: Ja, dat wil je niet. Is het gewoon een afvulprogramma nu of zo?
2: Ja, ik denk wel.
0: Nou, het is nog een half uur. We hebben nog wel wat te bespreken. Ik weet niet, doen er meer vrouwen mee?
1: Nou, goede vraag. Benieuwd.
3: In onze klasse ben ik de enigste.
1: Nee.
3: Dus vorig jaar heb ik een prijs gewonnen als beste vrouw van de klasse.
0: Ja.
1: Nou, dat was nog gaan natuurlijk.
0: In principe bij de start al bekend dus.
3: Ja, nee, maar en bij de andere klasses, in de specials doen een aantal vrouwen mee. In de schuurklasse doen een aantal vrouwen mee.
2: En in de
3: standaard ook. Dus komt wel iets meer.
2: Ja.
0: Ook vrouwen met een groot hart in de specialklasse dus.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, want...
2: Ja. Ja, en zeker in de baffelde klasse, daar zit ook, ik zeg uit mijn hoofd even, 3 vrouwen zitten er op die machines. Voor de eerste keer.
0: Kijk, voor de eerste keer.
2: Alsjeblieft.
0: Kijk, dat is wat je blijft hebben.
1: Ja, weet je zo'n beetje uit je hoofd aan wie dat zijn? De baffelders? Dat zijn natuurlijk wel de lokale helden.
2: Ik zeg iets van Luna. Zo 1, 2, 3.
1: Ja,
0: moet je gewoon ook maar heen.
1: Ja, staat in het programma.
2: Je moet gewoon komen. Je mag
1: gewoon
2: kijken.
1: Dat je dat zo wist. Ja, natuurlijk. Het is een beetje plaatselijk in lokale helden. En dan denk ik van ja, daar ga je natuurlijk een beetje extra voor.
2: Precies, daar hebben we ook wel die extra klasse gemaakt, zeg maar. De baffelde klasse. En dat, daar rijden ze lekker tegen elkaar.
1: Heb je zelf wel eens gereden, Henk?
2: Ik heb één keer, een leuk verhaal, was ik ook wedstrijdleiding. Toen dacht ik van, nou weet je wat, we doen die finale. Normaal gesproken is 3 minuten en dan 2 rondjes. En toen dacht ik bij die finale van, weet je wat. We doen 4 minuten en 2 rondjes. Die ene minuut, hartstikke leuk voor het publiek. Die jongens kwamen eraf. Die zeiden, wat heb je al niet gedaan, jong? Zo weet ik veel. Ik zei, we hebben 1 minuutje langer gereden. Zit en je gaat nu een minuut lang rijden.
1: Ja,
2: ik heb dat gedaan. Kan je vertellen, dat is geen lul.
1: Dat valt niet mee.
2: Zo, dat is echt...
3: Had je spierpijn?
2: Jazeker. Enorm.
3: Van 1 minuut?
2: Van 1 minuut. Dus ik vind echt... wat jij allemaal doet, ik snap er niks van.
1: Ja, dat zegt toch wel dat het wel op aankomt.
2: Ja, het komt
3: wel.
1: Dus lichamelijk moet je wel echt... train je er ook voor, Clara?
0: Door de tuin, door de grasmaaier.
3: Ja, we hebben een veldje achter.
1: Ja, door de tuin heen.
3: Af en toe een keer trainen.
0: Maar dan, maar dat komt dus echt wel op lijf en ledematen aan.
2: Ja, zeker. En vooral als het ook nog een beetje warm is en zo. Hè. We zijn laatst in Eikelhof geweest, daar was het ook best wel warm. Ah, die jongens die komen er echt helemaal bezweet vanaf. Maar je moet natuurlijk ook wel jouw overaltje aan hebben, want je zit wel helemaal vol.
0: Ik wou eens zeggen, wat zijn de veiligheidsmaatregelen die ik heb? Want helm op en helm op, race overal.
2: Ja, een race overalletje, brilletje voor, handschoentjes aan, goed schoeisel aan de
3: body
2: voetjes.
3: Protector.
2: Body protectortje, nekbreesje. Ja. Nou ja, dat moet
1: allemaal op. En de Sint-Meijer die heeft natuurlijk die dodenmasker op. Ja, ik zag ook de rolbeugels erop en zo.
3: Dat is bij de specials.
1: Ja. Dat is bij de specials verplicht.
2: Ja. Special heeft rolbeugel en gordel.
1: Ja, oh.
2: En Clara die rijdt dus zonder gordel. Maar die heeft geen rolbeugel, dus dan kan ze er zo'n...
1: Dan
2: kan
1: je er beter maar af.
3: Springt er gauw af als het goed gaat.
1: Ja, met 110.
2: Ja, precies. Ja. Nou, ik zie het al gebeuren. Dat wil ik zien.
0: Maar in al die jaren hebben jullie geen zware incidenten... Nee. Waarbij traumahelikopters, brandweerauto's en dat soort dingen...
2: Vorig jaar hebben wij 1 keer even een ambulance gehad. Maar dat was een... volgens mij was het een armpje die eventjes een beetje een raar knikje had gemaakt. Maar was niet eens gebroken, armkneuzentje. Dus er gebeurt heus wel wat. Maar geen rare ongevallen.
0: Het is natuurlijk ook wel een risicospotje. Het is niet dat je gaat biljarten of schaken.
2: Nee, het is even iets anders. En mooi is ook, het is ook met elkaar, met die mannen. Hè, ik doe dan de wedstrijdleiding. Mannen en vrouwen, sorry. Sorry. Ja.
0: Sorry. Oh, maar goed dat Clara mee is vanavond.
1: Ja, even voor de balans.
2: Ja. Ja. Ja. Nee, heel goed. Maar, als er iets gebeurt, hè, dan gaat één op zijn kop. Dan geven we rood. En dan is het ook gewoon, iedereen moet gewoon stilstaan. Nou, soms zwaai ik nog niet eens met de vlag. Maar ren ik al over die baan heen naar die gast toe natuurlijk. Omdat wat er aan de hand is. En dan kijk ik echt niet of die jongens er nog aankomen rijden. Maar ik weet wel, als ik op de baan loop, dan weet ik dat die jongens mij zien. En dan zeg ik wel, oh, er is iets aan de hand. Dus dan stoppen ze ook.
1: Oh, dan stoppen ze wel. Ik dacht van,
2: gas geven. Direct aan de kant.
1: Henk is op de baan, gebeurd. Geef gas.
2: Dan is het direct gebeurd. En het mooie was ook, op Eikelhof. Daar zijn we dan geweest met mijn twee neefjes en mijn zoontje. Die hebben dan in de schuurklasse meegereden. Die moesten daar toen body protector en neckbrace hebben. Wisten we niet. Nou, daar ga je aan het zoeken. Ja, oh, je kent die van mij wel in mijn leven. Komt er zo'n gast, zo'n beer van een kerel. Dat moet zo, mijn neefje moet dat ding aan. Ja, hij zat er wel in, maar je kon hem er vier keer invouwen. Maar hij wel gereed met body protector.
1: Ja, hij had hem om, toch?
2: Hij had hem om, dus. Ja, dat is echt leuk. Dan kun je ook met z'n allen heel erin
1: lekker banden. Ja, maar dat zie je wel meer in met dat soort dingen. Sid Meier race, crazy race, motocrossen. Het is een beetje het familiegevoel, ja, wat er allemaal een beetje bij hoort.
2: Ja, het is op de baan natuurlijk wel een beetje strijd. Ja. Maar naast de baan
1: natuurlijk, daar hoor je ook de strijd te hebben, anders is er niks aan.
2: Nee. Nee.
1: Maar daar buitenom is het natuurlijk één grote familie.
2: Ja.
3: Iedereen helpt elkaar.
2: Ja.
0: En buiten het racen om, maar hebben we nog meer vertier, vermaak en ik wil ook wel wat eten.
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk onze grote meneer Buitjes, die staat er met een beetje patat.
0: Ah.
2: Ja, dat kan die jongen heel goed.
0: Ja.
2: En we hebben voor de kinderen hebben we twee springkussens en we hebben wat zand. En dan kunnen ze in de zandbak spelen. Dus er is vertier voor iedereen.
0: Dus je kan er ook met de hele familie heen?
2: Ja.
1: Dus jij kan nog in de zandbak?
2: Ik kan nog. Nou, kijk, net geen tijd voor, maar...
1: Nee,
2: dat wordt lastig. Maar jij zou wel even in de zandbak kunnen
1: spelen. Nou, ik sla hem even over deze keer.
2: Dan zet je wel op het springkussen.
1: Oh, dat is wel leuk.
2: Ja, dat kan wel.
1: Ja.
0: En dan... want eigenlijk zaterdag was natuurlijk... zaterdagavond, dan moest er een andere elftal spelen.
2: Ja.
0: Eigenlijk, maar ja. We liggen eruit. We liggen eruit. Trek de pleister er maar even af. We liggen gewoon uit het WK. Het is eigenlijk, het is te triest voor woorden. Ik ben er wakker voor geworden. Ik heb het gezien.
2: Je hebt het meegemaakt.
0: Ik snap het nog niet.
2: Ik zie die emotie nog steeds in je ogen.
0: Nou, ik vind het gewoon jammer.
2: Maar dat is natuurlijk.
0: Blijf gewoon lekker. Ga je met vijf verdedigers voetballen. Man, dan wil je toch ook niet meer winnen, man.
2: Nee, dan houd het gewoon op.
0: Maar goed, dus moeten wij naar een ander land. Normaal schakel ik gelijk naar onze oosterbuur. Maar ja, die lijkt de dag daarvoor er al uit.
2: Dat wordt hem ook niet.
0: Pas in één vliegtuig konden ze terug.
1: Eigenlijk best wel gek, hè?
2: Ja.
1: Het vliegt er allemaal uit, wat je niet van waar.
2: Nee.
0: En voor onze zuidenburen leek het ook heel lang heel slecht.
2: Jaboe.
0: Maar die hebben het wel gered.
1: Die zijn er nog.
2: Die zijn er nog.
0: Vijf minuten in de verlenging van de verlenging. Nou, dan doe je dat toch ook goed. En dan hebben we natuurlijk over...
1: België.
2: België, hè?
1: Waar kan ik heen?

0: Bijna weekend. Dat duurt niet heel lang meer, Benny.
1: Dat het weekend is?
0: Ja.
1: Nee, het duurt niet heel lang meer.
0: Nog 19 minuutjes en dan zit de show er alweer op. En dan is het bijna weekend.
1: Ja, dus het is ook bijna afgelopen.
0: Het is bijna afgelopen.
1: Bijna aan het eind. Het is allemaal wel bijna.
2: Bijna.
3: Bijna.
1: Ja, nou, over
2: bijna begint dan de race.
1: Ja, bijna begint de race. En over bijna gebeurt het wel eens dat er een Zitmaier bijna over de finish komt, maar net niet.
2: Jazeker, ik zal je vertellen.
1: Dat is toch wel balen daarna.
2: Die van mijn zoontje ook. Ik zag dat zijn V-riem er onderweg viel. Ik denk, rijd er nou nog net in mogen. Ja, hij kwam nog net wel over de finish.
1: Ja, toch wel.
2: En toen viel hij neer. Maar ik heb ook, vorig jaar was er ook
1: eentje. Heeft hij er overheen geduwd?
2: Nee, dat mag niet. Je mag niet afstappen.
1: Mag niet?
2: Nee, afstappen is verboden.
1: Oké.
2: En er mag ook niet geholpen worden. Dus
1: ik dacht, misschien kan dat wel. Ik heb me nog herinnerd, vroeger, heel vroeger dan, in Formule 1 heeft zelfs iemand de race gewonnen met de auto nog even over de finish te duwen. Maar die viel uit toen. Ik dacht, misschien mag dat met de Zitmaier ook.
3: Nee, dat mag niet.
1: Het is wel heel streng dus.
3: Ja.
2: Streng maar rechtvaardig, zeggen wij dan, hè? Nee, veiligheid boven alles natuurlijk. Dat is
1: zeker
2: dingetje. Nee, ik heb wel, vorig jaar was er ook eentje. Die kwam door de laatste bocht heen en die klapte hem ook in de bult. En dan net niet over de finish.
1: Net niet, dat baal je wel, hè?
2: Ja,
1: en is jou er wel eens overkomen, Klaar?
3: Nee. Ik heb altijd de finish nog.
1: Die van jou doet er al gewoon altijd.
3: Ja,
1: echt een solide topmonteur erachter.
0: Goed onderhouden. Dus.
1: Ja.
0: En, want het is een jury, zei je? En dat zijn we 3, 4, 5, 8, 10
2: man. Zitten, in de jurywagen zitten we nu, ik denk dit jaar weer met 5 man. Nou, dat is gewoon echt, ze krijgen ook transponders op de machines. Dus er ligt ook weer een lijntje in de grond. En daardoor wordt de hele tijdsregistratie ook gedaan.
0: Kijk, dus als jij dan een keer mis hebt met je vlag de nummer 2 per ongeluk af.
2: Dan is er altijd nog weer eentje die zegt,
0: zo was het echt.
2: Ja.
0: De techniek staat voor niks tegenwoordig.
2: Zeg, prachtig.
1: Ja, eigenlijk heb je de vlag niet meer nodig.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee,
1: eigenlijk niet. Goed maar weg, dan denk ik. Hup, terug naar Amsterdam. Hup,
2: maar aan. Nee, maar die vlaggen zijn wel echt, die zijn ook heel erg belangrijk. Maar je hebt ook wel eens een keer dat er een maaier stilvalt. En dan kunnen ze gewoon afstappen, is er niks aan de hand. Want pas als een maaier echt over de kop gaat of gaat echt raar, dan geven we rood en dan stopt ook iedereen direct. Maar als er eentje stilvalt, die stapt eraf, dan heb je gewoon een gevaarlijke situatie.
1: Ja.
2: And that's it. Dus dat is een gele vlag. En dan rijden ze er maar omheen. Dus daar zijn die vlaggen wel echt heel erg belangrijk voor.
1: Dus hij moet gewoon blijven zitten?
2: Ja. Nou, hij blijft zitten totdat het veilig wordt en dat de vlaggen tegen hem zeggen van, stap er maar af.
1: Okay.
2: En dan gaat hij eraf stappen en dan stapt hij zeg maar binnen op het naar binnen toe, naar de binnenbaan. En dan staat hij gewoon helemaal veilig. En dan wachten we totdat de race over is en dan komen er weer een paar shoveltjes of trekkertjes en die slepen alles er weer af.
1: Oh. Ja, natuurlijk. Ja, dat hebben we
2: helemaal
1: niet
2: gedaan.
1: Ik dacht, hij doet het niet meer, dus je pakt hem op de nek. Wat is een grasmaaier of zo. En dan loop je terug. Maar zo is het nog niet.
2: Zo is het nog net.
1: Nee, je moet hem wel echt afsleven.
2: Ja, dan komt wel echt even dan komt er weer een shoveltje of een trekkertje. Dat staat allemaal weer klaar. En dan, tussen de manches door, dan wordt er ook weer geschoven. Want die baan moet ook wel weer, die moet ook weer een beetje vlak gehouden worden natuurlijk. Want als die mannen zo snel rijden, wil je ook een beetje vlak rijden.
1: Ja.
2: Dus dat is allemaal, dat wordt allemaal weer door die loonbedrijven en door Nico Meijer allemaal weer gedaan. Dus.
0: Aan het eind van de dag staat er geen gras meer op, zeg maar.
2: Aan het eind van de dag staat er geen gras meer op.
1: Het is toch ook een grasmaaier, Bas?
0: Dan hebben ze hun werk goed gedaan.
1: Ja. Uiteindelijk gaat het daarom, of het nou met zo'n bak eronder met een paar messen gaat, of je rijdt het gewoon af met de banden.
3: Ja. Precies. Doe met de banden.
1: Ja.
2: En het mooie is ook nog, het is gewoon, we hopen om 6:00 klaar te zijn. Nou, om 8:00 is die baan alweer helemaal vlak. Kijk.
0: En dan schopen er weer op.
2: Dan stappen die jongens weer op de machines en dan schuift die band helemaal allemaal weer tegen de vlakte.
1: Helemaal mooi vlak. Ingezaaid gelijk.
2: Alsjeblieft. Wat direct weer ingezaaid.
1: Nou, boeken weer blied.
2: Boeken weer blied.
3: Nou.
0: We hebben een vraagje binnengekregen.
2: Hoe dan?
0: Die is toch specifiek aan iemand gericht. En ik denk dat je hem wel kent. Kan Clara nog wat snacks meenemen? Ik denk dat dat jouw wederhelft is.
3: Onderweg.
1: Wist hij dat je hier was dan?
3: Ja, dat wist hij. Ja. Ik heb gezegd dat hij moest kijken en luisteren.
0: Kijken en luisteren. Ja, we zijn ook op tv, hè?
1: Oh ja.
0: Dus dat is, voor mij is het geen vraag, maar meer een opdracht.
3: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waar ga je nu nog snacks weghalen, hè?
2: Hier, de dingen is misschien nog hoop.
0: Ja?
1: Ik heb nog wel koekjes hier.
0: Hij krijgt een koekje mee.
2: Hij krijgt een koekje.
1: Ja, misschien wel van eigen deeg straks.
3: Als hij erbij maar klaar heeft staan.
0: Okay. Hebben jullie allebei je appen eigen of rij je op één?
3: Nee, we hebben allebei een eigen.
0: Oh.
3: We hebben ze een jaar gedaan. Dat we allebei op dezelfde reden. Dan was er een A-klasse en een B-klasse. Dus dan moest hij zorgen dat hij in die A kwam. En dan deed ik in de B. En dan gingen we wisselen aan de kant van de baan. De nummers even omdraaien. En ja. Dan ging de volgende weer.
1: Ja,
0: dus,
1: nou,
0: maar
1: nou,
0: er zijn
1: zo
0: nu...
1: Zo het ook.
0: Ja, dus, zo er zijn het. Nu al... Ja.
1: Zeg dat je nummer 69 hebt, als je die omdraait, helpt het niet zoveel.
2: Nee, de voor- en achterkant.
1: Oh,
3: ja.
1: Henk. Jongen,
3: jeetje. Het is nog helder.
2: Onvoorstelbaar. Hè?
1: Onvoorstelbaar, weer slim.
0: Maar ja. je hebt wel meer mensen die dat doen, die een machine combineren.
2: Nu wel, dit jaar wel,
0: ja, vandaar, omdat,
2: omdat wij die baffelijke klasse hebben.
0: Ja.
3: Ja.
2: Dus dan gaat er wel een doekje over het originele nummer 1 en dan wordt er even een ander nummertje op geplakt.
1: Ja, nou, ja, uiteraard, waarom ook niet?
2: Ja.
1: Bespaart wel in de kosten nu. Je hebt ja één machine nodig.
3: Ja. Ja.
0: Nou, dan heb ik eigenlijk nog één vraag. En ja, ik weet het wel, maar ik denk dat er de luisteraars het wel willen weten. Waar moet ik zijn?
3: Nou, aan de Kievesterweg 2. Raskwart.
0: Dat is handig voor de TomTom. De Kievietseweg 2. Dat is de zijstraat van de
3: Hammelandseweg.
2: Ja, Hammelandseweg, ja. Ja.
0: Nou.
2: En daar beginnen wij om 10 uur beginnen we met de kwalificatie. En dan hopen wij dat wij om 6 uur dus klaar zijn. Dus het is van 10 tot 6 is daar genoeg te zien.
1: Ja, het duurt toch best nog een beetje, lang.
2: Ja, ja, je hebt 105 van die machines. Ja. Dus dat moet wel eventjes... ik ben ook bang dat we 6 uur niet gaan halen. Maar dat zien we dan weer.
0: Een behoorlijk groot rennerskwartier dus.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
4: En die is ook altijd gezellig.
2: Die is ook altijd heel gezellig.
3: Ja, gezellig.
2: Ja.
0: Nou, ik ben weer helemaal bij en ik weet er bijna alles van. En voor mij wordt het goed weer. Het klinkt hartstikke gezellig. Een druk deelnemersveld, dus geen enkele reden om niet heen te gaan.
1: Nee, precies. Ik zou het ook nog. Kijk, het is dat ik hier nu sta, maar als Michel hier naar school gewoon stond, ik weet dat hij ook een zitmaaier heeft.
2: Kijk,
1: nou, hey, ik voel wat op. Ja.
0: Misschien een leuk ideetje.
1: Ja.
0: Nou, eerst maar eens even een jaartje kijken, denk ik.
2: Denk het.
1: Ja, dat lijkt me
2: misschien
1: goed.
2: Beter.
3: En anders kom maar oefenen bij ons.
0: Kijk.
1: Nou, ik weet het niet. Ik heb Henk net gehoord. 1 minuutje op zo'n ding en hij was helemaal kapot. Dus ik denk dat ik het maar...
3: Missie zegt dat wat over Henk, hè?
1: Ja, misschien ook wel. Ja.
0: Denk het ook.
2: Dat weet ik wel zeker.
0: Henk, Clara, mogen we jullie zeer vriendelijk bedanken. En heel veel plezier en succes wensen dit weekend.
3: Ja, jullie ook bedankt.
2: Ja, hartstikke bedankt dat we hier natuurlijk mogen zijn. Hartstikke gezellig, dus ja, leuk.
0: Geen enkel probleem. En als er weer eens een keer wat in Buffalo omstreken georganiseerd worden en jullie zijn erbij, trek aan de bel.
1: Ja, daar komt altijd Henk wel weer. Volgens mij doet hij alles daar. Zo
0: Henk doet niet alleen in Buffalo, maar ook in Warf. Nou, bedankt.
1: Ja, bedankt.
3: Ja, ook bedankt en tot ziens.
0: Succes.
2: Ja.

0: Oh, dat was een korte.
1: Ja, dat was een hele korte.
0: Ja. Oh, ik denk dat wordt een lange jingle, joh, maar dat viel toch geen teken.
2: Ja, die flitst er voorbij.
0: Die flitst er voorbij, net als de show, ben je.
2: Ja, ja, als het leuk is, dat flitst alles voorbij, hè.
0: Ja, ik heb nog maar één nummer staan. En dat is eigenlijk een beetje om de zomer mee in te luiden. Of ja, het is eigenlijk zomer. Het is vorige week was zo allemachtig warm.
2: Ja.
0: Ik hoop niet dat elke zomer...
2: Veel te warm, maar...
0: Ik hoop niet dat elke zomer zo wordt.
2: Nou, ik denk... Nou, als je het voorspellingen ziet van al die klimaatveranderingen... En als je het allemaal geloven moet dan, hè, dan zitten we straks hier in de tropen, denk ik, Bas.
0: Dan gaat Basie verhuizen.
2: Dat denk ik ook.
0: Maar daar houden we niet van.
2: Dan poot ik een palmboompje in de tuin en zeg ik tot ziens.
0: Ja, nou, als de palmboom die groeit hier al goed. Uit de tuincentra zie je bij mensen gewoon palmboom in de tuin. En dat is een slecht teken.
2: Dat denk ik ook. Ja.
0: Dat is een slecht teken, Benny. Ja. Ik heb nog eentje staan. Want ik en Michel, wij gaan 6 weken, houden we daar even mee op. Even wat anders. Even tuinhout. Even geduld.
2: Of vakantie.
0: Even op vakantie.
2: Ja. Even de geest leeg.
0: Ja, ben ik helemaal toe. Dan laden we ons
2: reset.
0: Dan laden we ons helemaal op voor na de vakantie. Want dan hebben wij de 60ste uitzending.
2: Kijk.
0: Niet dat we daar wat mee doen, maar het is wel leuk om dat even...
2: Het is, ik val me wel op, het is de ene jubileum naar de andere. Straks jij 60ste uitzending, Rockelduis volgend jaar 60 keer, jullie straks 10 keer. Het is allemaal jubileum.
0: Ja.
2: Heb jij ook nog een jubileum, Henk?
0: Wacht even, zal ik Henk ook weer hem aanzetten?
3: Oh, hij wil Henk hem aanzetten.
2: Oh, nog één vraag. Heb jij nog een jubileum?
3: Heb ik nog een jubileum? Ja. Zo uit mijn hoofd, voor mij.
2: Zoveel jaar getrouwd? Of,
3: ja, ik ben al heel veel jaar getrouwd, maar hoeveel jaar, dat is al wel heel veel.
2: Ben je vergeten?
3: Ja, dat.
0: Ja, hoe ze heet?
3: Nee, hoe ze heette niet, dat ben ik niet vergeten. Nee, dat valt nog wel mee.
2: Nee, nog steeds... Oh.
3: Jazeker, dat was vorige week...
2: Ja, welke bedoel je?
3: Vorige week was dat nog op Rockelduis. En toen waren wij zoveel jaar getrouwd, voor mij, ik denk 17.
2: Nou, zie, dat is ook een jubileum.
0: Ook een jubileum.
3: Ook een jubileum.
0: Nou. We mogen overal een jubileum van.
3: Dacht ik, ja, dat maakt ook allemaal niet uit.
0: Benny, bedankt voor vanavond.
2: Ja, graag gedaan.
0: Als sidekick, als steun.
2: En toevelaar.
0: Steun en toevelaar.
2: Ik ook
0: voor
2: jou.
0: We gaan eruit met Kid Rock en All Summer Long. Ik heb wel zin aan. All Summer Long. All Summer Long ga ik met vakantie.
2: Dat is lekker.
0: Mooi.
2: Mooi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

hoed op het kerkhof. Vlak bij het oeske achterdiek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon. Landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Thank you. This is such a major honor for me.

0: De tijd en ik kon uitzingen, oh wat was die baak slim groot.
1: Er is leeg, er is leeg, mongo.
0: Manke beer is mist een bonja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak...